ehando unowa wachirandu vanosvika neviolence naye vari kukonzeresa violence pamwana atoitawo violence kuna amai vake nekusauya pachirongwa kambo kari kubuda mudariro kare pasi pezuru rangu kubva kuna Dr. Oliver Tuku mutukudzi kanonzi kunze kwadoka.